0: sagter, dadelijk duf, duf, duf, duf. Doef, doef, wari, wari, doef,
1: doef, binnen in mijn hoef, doef, geef mij bikkie. Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Doef, doef, doef, doef. Op jouw stasie. Jouw stasie.
2: Jouw stasie top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
3: Jouw stasie.
4: Ladies and gentlemen.
3: Jouw stasie.
4: Please welcome.
5: Die baas van die plaas.
3: Jouw stasie.
1: Missie, soos jy daarvan hou.

Al breng die donkere wolken onweer, al val die sterren uit de lucht, al verkast die zon soms skielijk, kom hij altijd toch weer terug. Breng jouw zorg.

0: speel jouw statie.
1: Biggie Engels, Biggie Afrikaans, ons doen dit in jouw taal.
0: In jouw taal.
1: Jouw statie. Jouw statie.
0: Hallo Siri, speel jouw statie.
2: Jouw statie.
3: Nummer 37.
0: Hallo Siri, speel jouw statie.
2: Jouw statie.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gymnastraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Best music, best sound, best radio station. Joostars.
3: Nummer 33.
2: Stream us now. Joostars. www.joostars.net.

jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak. Het jy ons pad gaan soek? Lekker een contact met ons maak op ons webteiste by www.jouwstasie.net. Vir enige navraag contact ons gerust via WhatsApp en ons kom so spoedig as moedlik terug na jou. Maar nou, roer 6...

Osman traps a bicycle op grond wat tot bij jou. Ik voor jou een briefje met de roilen toegeval. Eén ding is verzeker, het is nog maar voor jou. In de Ossebaanse Osse is lang al lang al dood. In de donkigaanse tijd is zo glad zoals boter op brood. Eén ding is verzeker, het is nog maar voor jou.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Local is lekker, en dis precies wat Mario's Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sakpasprijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Radmanstraat, Terrenoord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste diens.
2: Die beste van boeremuziek op jou stasie.

hartelijke goeienaand. Amper sê ek goeienaand. Nee, dis nog middag. Die aand begin eers oor seker so 50 minute van nou af. Wel, is nou hartelijke goeiemiddag, moet ek seker sê. Hartelijke goeie laatmiddag. Dis tyd vir die boeremuziekprogram Boere op Skop. Samedein tot so kwart voor 6 kant. Ek heb baie lus om hierdie program met julle uur te maak, maar ja, kom ons hou dit maar eers vir vandag 3 kwartier. Ons het teen kwart voor 6 kant de handelsbreek en daarna 15 minute keerspel uit een van die verskeie jare, miskien 60 of 70's. En dan volume winkel Samedein wat amtelik begin net na 6 vanaand. Wat die boeremuziekprogramma betref, mag jy ook jou versoekies instuur, net soos in volume winkel, maar ons gaan ook weldra miskien iemand se boeremuziek speel, wat so hele paar boeremuzieknommers behels, wat ons elke saterdag doen, dan tussen 5 en kwart voor 6. So baie welkom by vandagse uitgawe van Boere op Skop. Alta Clarence het vir my boodskapie gestuur, sy wil twee baie specifieke boeremuzieknommerkies hoor, kom ons kyk waar na sy wil luister vanmiddag, en dan gaan ons kyk na ons ander specifieke deelnemer en luisteraar wat een hele paar versoek het, maar Mani Boerenstein, fijnloopse thees, aangevraagd door Alta, en Nico van Rijnsburgse wipneesie, soos aangevraagd door Alta Clarence, in vandagse uitgawe van natuurlijk Boere op Skop, geniet om.

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: The seasons are changing and at the Hatfield Motor Group it's officially hunting season for the best deals on new and used vehicles. Hear that? That's the call of the perfect family SUV. Big, strong and ready to handle every school run and holiday road trip. Need speed? Our sports cars are sleek, powerful and built to move. And for the adventure lovers, the Lion's Roar means rugged buckies and off-road SUVs ready to rule any terrain. Track down your next vehicle today at hatfieldmotorgroup.co.za, where the hunt for the perfect drive ends. Rated number one in service.
3: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

van Hartebeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Ik weet niet, altijd mij gevraagd voor die blauwbol van Dion van der Werf, maar ik krijg hem nergens niet. Ik heb nou hier gekeken bij mij, maar ik krijg hem nergens niet. Ik ga die Club Werf Boerorkest blauwbol spelen. Die blauwbol van die Club Werf Boerorkest, altijd hoop je zal hem geniet. Zo gepraat van die blauwbol, ik denk dat het gewin vanmiddag. Daar die telling, ik ga niet even kijken of daar die telling in die handen kan krijgen. Maar die Stormers werd gestrand natuurlijk een baie stevige wedstrijd gehad het, en hulle het uiteindelijk gelijk opgespeeld. So kom ons kyk het gauw vinnig daar, so gepraat van die rugby, want de boeremuziek en rugby gaan ons maar saam, jong. Ek sien die Sharks speel teen Benetton op die oomblik. Die Sharks moet ook baie goed doen. Ek sien die Afrikaanse span hou drie naweek nie te sleg vaar nie. Benetton geen punte nie, die Sharks 32. Fantasties, baie geluk. Die Bulle het vanmiddag Zebra geklop met, luister gauw hierdie telling, 54 punte teenoor 19. Baie, baie geluk aan die Blauw Bulle. Is ook gepraat van die Blauw Bulle. Hier speel ek nou vir jou die Klipwerf Boerorkest. Sit die Blauw Bul, geniet hom.

Iemand gaan vir jou lekker concertina slaat oor. Hy kan hem slaan. Nico Langeveld met die meerkat samba. Nou ja, gisteraand se wedstrijd, die Stormers teen Ulster, het geëindig met gelijke optelling van 38 punte elk. Maar jong, die Stormers het goed gespeeld hoor. Ek is regtig waar baie, baie beïndruk met hulle gewees. So, baie, baie dankie. Hier is nog lekker muziek so voor ons begin groet. En waar het ek om nou gesit, is die waslap van die Venderkies, aangevraagd door Alta Clarence.

0: Nou ja, wel dat die einde van die programma-zitsel Boerenopskoppers, is dat niet die einde van boerenmuziek. We gaan nog veel boerenmuziek brengen en Boerenwinkel Winkel vandaan, als je dit zo aanvraagt. Ik weet altijd nog iets tussen 2 of 3 lekker boerenmuziek nog eens aangevraagd. Ik denk ons gaan het soms speel zo net nadat ons met Boerenwinkel Winkel begin het. Boerenwinkel Winkel werd net na die handelsbreek begin. En duur tot en met zo 7:45 se kant vanaand. Volumewinkel saam met daai en elke saterdag waar jy die spelers bepaal en saam draai ons die volume knop na regs. Baie dankie vir almal wat saamgekeur het hier in Boereopskop. Ons maak volgende saterdag weer so 5:45 op jou radio. Natuurlijk ook, ek moet het net noem, ek het ook al in die verlede genoem, dat jou stasies en luisteraars ook saam met ons kuier op 'n saterdag aand tussen 5 en 8 namiddag. Welkom aan jou stasie. So ja, die boeremuziek en die klanke waar ons versoek en speel, tenminste wat jy graag wil hê en versoek, gaan uit wereldwijd. Maar spesifiek op die senders vanavond ook van jou stasie daar in Brackenfell in Kaapstad. Nou ja, ons gaan so vinnige handelsbreek neem en daarna is dit die Klipwerk Boerorkest met Outa in die Langpad. Bly ingeskakel. Maar ek gaan eers groet, want Volume Winkel aan betref, en dan doen ons die Klipwerk Orkest.
1: En nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vleis?
2: Nee, ou maat, die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
1: Ai, Paul, jy wil nie luister nie, koop Immunedew, die natuurlijke multivitamien en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
2: O ja, wel, dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
1: Immunedew, die een met die persprop, beskikbaar by meeste apteke.

Altan Clarence het gevraagd voor Outa in die langpad van die Klipwerk Boerorkest. En dan vandaag ons eerste liedje hier in Volume Winkel, Samadijn. Geniet om samen met ons. Dankie Altan voor die saamkuier.

Ja, dit is William Winkels van Duin. Ik zie dat als sommige mensen het lekker samen keuren. Iets sterkers bier daar. Dat is natuurlijk, we praten daar van Johan Smith. En Alta. En nee, Alta is hier niet. Ze is nog in Arties, maar Alta, tenminste, kom ik vatten van vooraf. Johan Smith en Diana Boeta wat lekker samen keuren vanavond rondom een glaasje sterker. Ietsie sterk of sterks. Hoe zal dat mensen zeggen? Maar ja, jullie moeten het genieten en blijven geschakeld op Arties FM. Hier doen ons dingen anders. Jij kan natuurlijk vragen wat jij wil horen vanavond. Ik speel voor je wat jij wil horen. En samen draai ons die belieme knop naar rechts. En ons luisteraars wat recht over die wereld ingeschakeld is. En specifiek vanavond ook op die zenders van jouw statie. Daar uit Brackenfell in Kaapstad. Welkom. Hier die volgende ene het altijd aangevraagd. En is ook een van mijn groot gunstelingen. Dit is Neil Diamond met Cracklin' Rosie.

0: Hier zijn schakel op Jurgen Slinger radiostatie, Hart FM, wat ook uit zijn rechtstreeks vanaf de zenders van jouw statie. Maak jezelf hier van waar of je Sam Kerry bij welkom. En ons zit ook een luisteraar uit Bloemfontein, wat van mijn boodschap gestuurd door Nel Pietersen van Bloemfontein. Anders bekend is die strandplakjes van die Vrijstaat. En zij doet vanavond een bij speciale speellijstje wat ik voor haar moet speel. Inderdaad. Ons begin met haar eerste verzoekje. Ronald gevraagd voor Imo Adams' Shongololo Shuffle. En dan ook Kaalvoet Sokkie van Kurt Darren. En dan kijk ons vinnig dansie ook gevraagd voor Girl met die Polo van Arrie. Dan na nog van jou verzoeken. Stuur maar weer, ons kom daarbij uit. En baie welkom en dankie dat je saam kuier vanavond in Molime Winkel Samedijn. Goed, Ronel Pieters van Bloemendijn. Schrijf nader aan die radio. Hier begin ons nou met jou keuse van muziek.
1: Hartie FM.com.

Ja, maar dank je daar aan Renel Pieters. Van Bloemen en even daar die lekker kiezen van muziek. Dat was nou lekker drie nummerkies van haar. Wat zij aangevraagd. Dank je Renel. Dat het ons in een lekker dansmoed gezet voor die zaterdagavond. Of een partijtje, moet je ook wel. Maar ja, die mensen kun je lekker samen vanavond. Van overal in Zuid-Afrika. Baie dankie voor je boodschap. Ik waardeer het. Ik heb nou hier een boodschapje gekregen van Johan Smith. Van KZN. Wel, hij ziet thans daar. Hij is op een andere plek. Ik ga niet zeggen waar niet. Maar Johan, dank je. Ik kan je vanavond, mag ik zeker maar zeggen, samen met Diana Bota. En hulle het iets sterkers bij daar. Johan het gevraagd voor drie betrokken liedjes. Born to be Wild van Steppenwolf. Kom, ons krijg om voor me recht. En dan Queens, I Want to Break Free. En dan gaan we ook luisteren naar Appel met Fouten. Dat is ons volgende speellijstje van Johan Smith van KZN. Geniet om Johan. Net na Johan se speellysie, dan het ek baie speciale versoek ontvang daar van Constantia Kloof se kant af. Vir een betrokke liedjie, dit kom van Esther af. Ek gaan haar versoekie eers lees net na hierdie speellysie van Johan. So, kom ons luister na Johan se keuse van musiek.

Alsie, dit is dan die eerste gewees van Esther Botha. Daar aan de Roodepoort, Constance Kloof, wat Sam Kuyer van Hand, het dit aangevraag vir die speciale persoon in haar leven. En hy weet wie is. Nou ja, 42 minuten na 6, hier is een boodskapie van nog een Botha, die Hanna Botha, daar van Pietersburg. Ja, die Bothas is oorals oor, hoor. Ek kan nie die ander woord gebruik hier, maar ek sê maar net, hulle is oorals oor, die Bothas. Diana Botha had specifiek gevraagd voor een keer Darren Liggie, Spinnekop. Dan wonder ik hoe kom. Hop, hop, Spinnekop. Zijn, ik denk die ding is in mijn bed vannacht, man. Hij moet gejaagd worden, die Spinnekop. Hij is in mijn bed. Diana Botha, hier is jouw Spinnekop Liggie van Kurt Darren. Blij geskakeld, Tina.

0: Ja, toe, daar sê Diana, ek hoop dat jy saam met die spinnekop gaan hop. En ek hoop jylle hop lekker vanavond. Geniet die hopperij. Hier is een boodskapje uit Zweden uit. Genade, ons luisteraars, het blijf ver. En luister van ver af saam uit Zweden, al die pad. Kom eens kijken hoe vinnig, wie kan je saam vandaar? Goeienavond, baie welkom aan Suzel en Ronaldo uit Zweden. Aan ons luister te lekker, dat wil ons in die tuin werk. Speel asseblief vir my pragtige man teens Jordaanse liedjie soos bloed. Baie dankie vir die lekker program, Wayne. Ons luister al heel dag saam. Fantasties, Suzel en Ronaldo. Hier is teens Jordaan met soos bloed.
1: Ek is Liesel van Brandes van Kreeusdorp en ek luister Harties FM.

Volume wikkel saam met daai hier op Harties FM. En het is bykans 7 uur. Ek het nou een boodskapje gekry van Shala van Plettenberg Baai. Goeienaand Shala, baie dankie vir die saamkeer. Het is lekker om te hoor die Plettenberg Baaiers luister ook vanavond saam. Baie dankie dat, hier is die boodskapje. Het kom van Shala van Plettenberg Baai. Baie dankie dat mama Annette kom keier het vanaf KZN. En die boodskapje lei, jy is die beste ma ooit. Die boodskap kom van Shala en Johan. Megan, jy is ook die beste mama ooit, so leid die boodskap. En Charlotte gevra vir hierdie een van Cat Stevens, Peace Train, geniet om.